Gedaan, dan een zwaar momenten maal met ons aan de jong. Zet even weer, ja, in het meeglees toepen, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Kan met z'n les.
1: In de hoek, in de handen, steht de koe, steht de koe, und moet wandelen.
2: Nog de koe.
0: Du sollst niet meer dat
1: zeggen. In de nacht, in

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.